Een heuse X-rated klassieker. Arjan Grolleman was helemaal gek van deze track. En terecht, Les Yeux Clos hoorde u van Seven Pines. En de stem die u hoorde, die was van Noria Iorinov. Het staat op het album Le Cri. En dat verscheen via het label Le Cluricon in 2006. Seven Pines hier bij X-rated. En na een toch behoorlijk lange stilte voor zijn doen, voor hun doen, eindelijk weer een nieuwe release op het Winterlight label. Mark O'Shea die heeft mij laten weten dat er behalve deze nieuwe release nog veel en veel meer fraais op het programma staat. Dus we gaan dat label weer eens goed in de gaten houden. Brotherhood of Sleep is net verschenen op het album Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. Winterlight, do it, did it again. Hier is Brotherhood of Sleep met Devotional Hymns to the Brilliant Flaming Sun. En Brotherhood of Sleep is Bart Pieten. Hij is Belg en hij is ook werkzaam in onder andere Dead Man's Hill. Maar nu dus als Brotherhood of Sleep.

Oh, die schitterende stem van Martin Bates, die kan je toch altijd horen. En ditmaal in samenwerking met Francesco Paolo Palladino. En het album is Treasure of Light. En dat verscheen via het Italiaanse 13 Records, wat gerelateerd is aan Silentes. Je hoorde de track The Same Airport. Een heel album vol met Francesco Paolo Palladino en Martin Bates. Aan het einde van deze episode van X-Rated.

0: Voor kunnen luisteren naar een nieuwe track van Shin Ikun. En dat staat op een verzamelaar, een lijvige verzamelaar. Die is verschenen onder de titel My People, A Tribute to Vince Wald. En Vince Wald was een nogal mysterieuze ambient artiest die helaas is overleden. Dat was 29 april dit jaar. Geen enkel label bracht muziek van hem uit. Hij bracht alles zelf uit, alles in eigen beheer. En zelfs dat was moeilijk verkrijgbaar, ook fysiek. Vrijwel niet. Vince Wald, ik moet er toch eens verder induiken in zijn muziek. In ieder geval, deze verzamelaar is verschenen via het Amerikaanse Remission Entertainment. U hoorde Shin Ikun met Silent Altogether Revisited. En daarvoor dus een fonkelnieuw werk van Brotherhood of Sleep op Winterlight. Overigens, op die verzamelaar staat nog veel meer moois. Wat dacht u van Jochen Arbeid, Edward Keespel, Rapoon, Dead Voices on Air en Edward Graham Lewis van Wire. Prachtige verzamelaar, deze My People, a tribute to Vince Wald. Zometeen is er X-Ray en ik heb gemeend een verzamelaar te gebruiken van Cluster. Een verzameling Cluster en u hoort tracks van de albums Cluster, Cluster 2, Sowieso Zo, Zoekertijd, Großes Wasser, Cluster en Eno, After the Heat, ook met Brian Eno. En we eindigen met een solo track van Hans-Joachim Rudelius. Samen met Dieter Möbius, inderdaad, Cluster. En een track van het album Selbstportret, volume 6. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder, andere ellende. Dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated tussen 9 en 11 op de zondagavond. Dank voor de reacties. Dank voor het luisteren nogmaals. Heb een mooie week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.

Sommige dingen begrijp ik niet. Ik sta heel vaak voor de platenkast en dan trek ik deze bijvoorbeeld uit. En dan denk ik, ach nee, daar heb ik X-Rated alles mee geopend. Maar wat bleek, ik heb er gewoon nooit mee geopend. Wel met Philips Tracker 1, maar niet met 2. We hebben het over Basic Channel. Mark Arnestus en Moritz van Oswald vormden Basic Channel. Wat een helden waren dat. Op het eigen label Basic Channel hoorde Philips Track 2 en dan de eerste track. U luistert naar X-Rated, hier op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij een nieuwe episode van X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En we hebben weer een bijzondere aflevering vandaag, een bijzondere episode, want twee gasten hier in de studio die ieder een eigen plaat mee hebben genomen, die zometeen op de draaitafel komt te liggen in de komende 2 uur. Heel vaak is er een derde bij, maar die kan hier helaas niet zijn vanwege verplichtingen op het werk. Zo, ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk. En in dit komende uur, op 1 track na, hoort u louter nieuw werk, zoals van Gary Holdman. Dat gaat nog even niet verschijnen, namelijk op 12 mei. Nou is dat ook al vrij snel. Gary Holdman en zijn nieuwste, die heet Traveler. En daarvan hoort u nu EXO. En dat gaat verschijnen via International Day Off. Dit is Gary Holdman, dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

De fijne beats van Marco Maldarella. Hij staat op een split 12 inch uitgebracht. Met aan de andere kant Gin Synth. Dit is Marco Maldarella met Sulcus. Het staat op de 12 inch. De Neural Abyss. X-Rated op de concertzender met nieuw werk van Harmonious Thelonious. Vreselijke naam, geweldige muziek. Stefan Schwander is Harmonious Thelonious. Nieuw verschenen via Bureau B. Gelukkig gaat dat label ook maar gewoon door. Het nieuwste album heet Grumpy Pieces. Dit is Tsing.

erg fijn nieuw album van Seafeel. Soul Hurts heet het, uitgebracht via Warp Records. Ever No Way hoorde u van dat voornoemde Seafeel album hier bij X-Rated. En ik zei het aan het begin van de show al. We hebben twee goede vrienden hier in de studio. Eentje daarvan is Lex Post. En die heeft de volgende meegenomen. En die ligt nu op de draaitafel. Het is een bijzondere track van een bijzonder album van een bijzondere muziekmaker. James Ferraro. Ik had er nog niet van gehoord. En het blijkt dat hij onder ontiegelijk veel namen muziek heeft gemaakt. En dit is ook een track die, het is echt moeilijk om er een vinger op te leggen, vind ik. Het is vervreemdend en het is klassiek, doet het aan. En het is in ieder geval een track die helemaal onder je huid gaat zitten. James Ferraro, het komt van het album Requiem for Recycled Earth, wat hij in eigen beheer in 2019 heeft uitgegeven. Dit wordt Malign Blossom van James Ferraro. Dank voor het aanvragen, Lex Post.

Dankzij de noeste arbeid van vroegere Concertzender-medewerker Hessel Veldman. En ook nog vanwege het feit dat Willem de Ridder ons helaas ook niet meer onder ons is. Samen maakten zij het archief van Enno Veldhuis openbaar. Enno Veldhuis is een wassen muzikant, want sinds 2009 ook al niet meer onder ons. Enno Veldhuis maakte de meest schitterende miniatuurtjes. Allerlei kleine, mooie tracks en die allemaal verzameld zijn. Het nieuwste album wat verscheen is Music from the Other Side of the Fence. En dat verscheen via Stroom Records. Dit was de track Highlands, 1985-1990. Dat is de periode waarin deze track is opgenomen. Prachtig werk van Enno Veldhuis. Nieuw, want nooit eerder verschenen. En oud vanwege het feit dat het dus tussen 85 en 90 is gemaakt. Prachtig. En daarover gesproken, er is veel te horen rondom de opkomst van de cassettecultuur. En de Concertzender heeft een speciaal programma en een speciale reeks in het programma Relight. Zo is er donderdag 14 mei aanstaande weer een nieuwe aflevering te horen hier op de Concertzender om 11 uur 's avonds. De opkomst van de cassettecultuur en daarin is Frans de Waard te gast. Enno Veldhuis hoort u hier bij X-Rated. Met nu fonkelnieuw werk, want nog te verschijnen van Robert Henke. Voor het eerst sinds 22 jaar geleden is er een vervolg op Signal to Noise. En dat is gewoon Signal to Noise volume 2. En dat verscheen via Imbalance Computer Music. Of althans, dat gaat verschijnen via Imbalance Computer Music. Schitterend werk van Robert Henke. Hij gaat gewoon verder waar hij is gebleven uit 2004. Signal to Noise, volume 2. Hier is Robert Henke.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna X-rated tot middernacht. En daarin aandacht voor het synth- en sequencerwerk van Arcane. Maar daarover straks meer. Eerst terug naar 1981, duo Chrome, Helios Creed. En Chrome maakte furoren in die tijd en maakte schitterende albums. En deze single die verscheen dus in 1981 via het Engelse label Don't Fall Off the Mountain. Dit is van de 12-inch In Worlds, de track Danger Zone. Hier is Chrome.

Wat een heerlijke drone. Dat gaat nog wel even zo door. Dit was Penumbra van het album Anorax. En Penumbra is Mark Warren. En hij zat ooit in Sovjet-France. Dit verscheen in 1999 via Universal Egg. Een label wat normaal eigenlijk helemaal niet in dit soort experimentele elektronica zit. Maar geweldig is het wel. Penumbra. En u hoorde de track Stepping Into The Night hier bij X-Rated op de Concertzender. Morgen is het 4 mei en behalve dat we gaan herdenken en de dag erop onze bevrijding gaan vieren, is het ook de sterfdag van Albin Julius van Dear Bloodharsh. Inmiddels alweer 4 jaar geleden. Daarom een track van Dear Bloodharsh in X-Rated nu. En alle tracks van Dear Bloodharsh in die tijd waren ongetiteld, dus vandaar Untitled van het album Der Sieg des Lichtes ist des Lebens. Hier is Dear Bloodharsh.

over, but I don't believe it.

Joyau de la Princesse. En dat past natuurlijk perfect achter Der Bloedharsh. Au Volontaire Croix de Sang. En dat verscheen in 2007 in eigen beheer bij Les Joyaux de la Princesse. U hoorde Franc, Franc et Flambeau. Hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we zijn aanbeland bij de tweede track. Die is meegenomen door een goede vriend van mij hier in de studio aanwezig. En dat is Martijn Venekatte. Hij kwam met obscure Spaanse ambient en acid. Tenminste, zo heet de LP. De verzamelaar waar dit van afkomt heet La Ola Interior. Spanish Ambient and Acid Exoticism. En uit 1983 tot 1990 verschenen. Via Le Disque Bongo Joe. U hoort nu Malagueñas Dos van Javier Segura. Een schitterende track, verzengend, die helemaal ook onder je huid gaat zitten. Verzengend en ook zeer melancholiek. Een schitterende track. Martijn Venekatte, dank voor het meenemen van Javier Segura.

0: Max.
1: Rated.
2: U luistert naar X-Rated op de Concertzender met de beste albums over 2021. Vandaag vond de nummers 25 tot en met 13. En we hebben 25 tot en met 20 gehad. Neem me niet kwalijk. Daarom nu op nummer 19 aanbeland. En dat is het album van John Sellekaars. Nog heel even blijf in de ambient, maar zometeen dan gaat het echt wel losbarsten. Maar eerst John Sellekaars met zijn prachtige album Observer Effect. Dat verscheen via Glacial Movements. Dit is Landfall. Dit is John Sellekaars.

Dead Ketterska Feurbund. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Dit is werkelijk zo'n fantastisch album. Heerlijk. Dead Ketterska Feurbund. En het is een samenwerkingsverband tussen Nordvarger en Trepaneringsritualen. Het komt van het album Lida Verken Del 1. En dat is, ja, denk ik gewoon deel 1. En dat is fijn, want er komt er nog een deel 2. U hoorde He Will Fall van dat album van Dead Ketterska Feurbund. Nummer 18 in de beste albums over 2021 volgens X-Rated. En in Nederland kunnen we er ook wat van. Lekkere noise maken. Wat dacht u van het duo Gleis? Ruben Braken en Melle Kromhout. Zij vormen het duo Gleis. En die maakten het heerlijke dubbelalbum, moet ik zeggen. Pyre. Daarvan hoort er nu Three Bones. Op nummer 17 in de lijst. Hier is Gleis.

Vraaien. Oh, zo kan het soms van uitersten gaan in de lijst der lijsten. De beste albums over 2021 volgens X-Rated hier bij de Concertzender. Van Gleis naar Losiel, van Noise naar Verstilling. Maar ja, goed, aan de andere kant hoor je ook in de top 2000 hoor je Bluff na Slayer. Dus wat dat betreft, hè? We hoorden Losiel en dat staat op het album Clara. Een prachtig album wat hij heeft uitgebracht via Cranky Records. Lux en op nummer 16 in de lijst. En één plaatje hoger op 15, Alessandro Cortini. Hij scoorde weer opnieuw in de lijst met Scuro Chiaro. Dit is het schitterende Nessuno. Alessandro Cortini dus op nummer 15.

Het label Winter Light doet het goed in de lijst van dit jaar, van vorig jaar moet ik eigenlijk zeggen. De beste uit 2021. Ze staan twee keer vermeld. Winter Light uit Haarlem. Zoals dit album. Eerst hadden we Club en nu RNG MNN, oftewel RNG MNN, oftewel Ronnie Engman. False Dawn is het album wat hij uitbracht op Winter Light. En inderdaad, Nebula is ook een van de betere tracks. Een geweldig album wat het heeft geschopt tot de 14e plek hier bij X-Rated in de Best of 2021. Volgende week hebben we de nummers 12 tot en met 1, maar nu eerst nummer 13. En het gekke is dat bij sommigen die denken echt, die hebben echt over de nieuwe Gas van nou, ik vind hem ernstig tegenvallen. En aan de andere kant zie ik hem in een menig eindlijstje langskomen. En ik behoor tot de laatste categorie. Wat een geweldige, heerlijke, lange mars is het. Van A tot Z boeit hij. De nieuwste van Wolfgang Voigt. Gas, der lange mars. Nummer 13 in de lijst over 2021. Marcheert u mee?

Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen via de diverse kanalen. Heel fijn dat u erbij was en ik hoop dat u dat volgende week ook weer bent. Voor een nieuwe episode van X-Rated op de Concertzender. Waar we nog veel meer moois te beleven is. Dus strijk uw hand eens over de hart en ontdek meer moois bij de Concertzender. En denkt u misschien, ach, ik wil wel eens een donatie doen aan die Concertzender. Want ik wil ook dat ze in 2022 blijven uitzenden. Lijkt me een goed streven. Wat mij betreft, tot volgende week. Bedankt. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. X-rated.

0: like anything.
1: How did you figure all that up?
0: The minute I saw you.
1: No.
0: All right. You're a nutcat.
2: Het zou dus weer eens wat anders zijn, een stukje Psytrance aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Maar niet zomaar, het komt uit de stal van Finny Tribe. We hebben het over Gold Vic en dat is John Vic. En John Vic maakte inderdaad deel uit van Finny Tribe. Het verscheen ook op het label van Finny Tribe, namelijk Finny Flex in 1996. My My, en het komt van de 12 inch, and now you know. Nou, inderdaad, nu weet u het. Dit was Goldfic. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Nog tot 11 uur, de prachtigste nieuwe muziek. En straks na 11, of na 10, ook natuurlijk de focus op de tracks van toen. En na 11 is het tijd voor X-Ray. En daarin aandacht voor Genesis Beorage en Psychic TV. Maar nu eerst nieuw werk van Neurotiker.
3: The horror began in June 1984. Los Angeles was under siege. Death waited in the dark at the hands of a man they called the Night Stalker. After a 14-month reign of terror, he was finally caught.
2: Dit is inderdaad Neurotiker met Night Stalker. Het staat op de Dystopian Romance EP. En dat verschijnt 2 september. Nogmaals, dit is X-Rated. Neurotiker, dit is een hele goede avond, want we zijn weer begonnen.

Heerlijk stukje electro, maar het noemt zichzelf Italo. Ja, het noemt zichzelf eigenlijk Italo Brutalo. Nou, ik weet niet of het Italo is, ik weet niet of het electro is. Het maakt ook allemaal niet meer uit, want het is gewoon ontzettend lekker. Italo Brutalo, het is het geesteskind van Vincent Fries of Vincent Fries. Maar heet die man nou Vincent Patat, Vincent Friet? Hoe dan ook, het is Hardware wat u hoorde en dat staat op de Hardware LP. Italo Brutalo hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we ons ikzelf in ieder geval heel blij word dat het wederom tijd is voor een nieuwe Jean-Michel Jarre. Die gaat ergens in oktober verschijnen. En het is een hommage aan Pierre Henry. De twee kenden elkaar ook en hebben afgesproken om met elkaar te gaan samenwerken. En dat heeft geresulteerd in het album album Oxymore. En dat is een hommage dus toe Pierre Henry. Want helaas, het kon niet afgemaakt worden. Aangezien Pierre Henry stierf in juli 2017. Jean-Michel Jarre heeft het gelukkig af kunnen maken. En dat heeft geresulteerd dus in het album Oxymore. En daarvan is nu één track gereleased. Die hoort er nu. Dit is Brutalism.

Allemachtig van een track. Dit mag van mij wel 20 minuten doorgaan. Nou, soms doet het dat live ook. En afgelopen vrijdag zou ik het live kunnen hebben gezien, waren het niet dat de NS het nodig vond, of althans de medewerkers het nodig vond om te staken. En de ene na de andere trein uitviel. En het risico om dan naar Utrecht te vertrekken, dat heb ik maar niet genomen, want kom je überhaupt nog wel terug. Ik snap de stakers, maar jammer is het wel. Ik heb het over Motoriek, dat is de nieuwste band rond Dirk Evans van The Clinic. En afgelopen vrijdag dus waren ze live te zien, waar ik dus niet bij was. Daarom een track van hun laatste album. Dat album heet gewoon 3. Ik hoorde de track Stunden van Motoriek. En van België gaan we naar Duitsland, maar helaas al niet meer onder ons. En dan heb ik het over Dieter Möbius. En het feit wel dat er een verzamelaar is, nou, er verschijnen wel diverse verzamelaars van Möbius en zijn werk. Maar deze die recentelijk is verschenen op het Bureau B-label, dat is een hele bijzondere, want daar liggen daar staan heel veel niet voor de hand liggende tracks op. Soloworks Collection 7. En die is samengesteld door Asmus Teachings. Dit is Möbius met Hoffnung. Schimmer. Hier is Möbius.

Ja, dat had je nou ook weer niet verwacht van Bureau Lator. En toch is dat nieuwe album, het is een afwisselend album. Het is echt een uitstekend album met diverse stijlen. We hebben het over Koert Daalke. En hij was natuurlijk een van de oprichters van de band Der Plan. Hij was tevens een van de oprichters van de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. En heeft ook nog eens een keer in veel farben gezeten. Bureau Lator, Koert Daalke, heeft een nieuw album Niemands Land. En die is van A tot Z goed. Alle tracks nieuw verschenen op Bureau B. En u hoorde de track Der Raum. En dat gaat er eentje worden voor de eindlijst. Het wordt alweer druk. En het is nog maar augustus. Dus het wordt lekker druk in die eindlijst. Nou, we gaan het nu wat rustiger aandoen. We gaan het hebben over het album Basebians. En Basebians, dat zijn, laten we zeggen, vier basbeesten. We hebben het over Crow's Labyrinth, oftewel Theo Tol, Distant Fires Burning, oftewel Gert de Meester, John Doe One, en dat is Hannes Doyn, en Stratosphere, oftewel Ronald Marien. Zij vieren basten een heel album vol Basebians. En het is inderdaad, het is een schitterend album geworden. Je hoort nu Basebians 2 op dat album. Wat kan je doen met een bas zoals het klinkt? Normaal, een popbandje is over het algemeen een bas een ondersteunend instrument. Deze vier bewijzen dat de bas een leidend instrument is. Dit zijn ze met z'n vieren in Basebians 2.

0: Zo heerlijk zeg. Muslim Goes, oftewel Bryn Jones. Muslim Goes met Oilfield en Mohair. Twee tracks in één geperst. En zo hoort dat. Veiled Sisters, dat is het album waar het vanaf kwam. En dat verscheen in 1993 via Solil Moon. Muslim Goes, oftewel Bryn Jones, die overleed helaas al heel lang geleden in 1999. En toen had hij al bijna 100 albums op zijn naam staan. Jawel, en daarna is het alleen maar nog veel meer geworden. Hij heeft nu zo'n 100 miljoen miljard albums op zijn naam staan. En het is nadat hij overleed alleen maar toegenomen. Maar ja, de plank begint zo langzamerhand helemaal leeg te raken, dus begint men nu aan de reissues, de heruitgaves. Veiled Sisters is er een van. Die wordt binnenkort opnieuw uitgegeven dus. Muslim Goes hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu een X-Rated klassieker in de speler. Er staat op de verzamelaar de Four Horsemen of the Apocalypse. Dat verscheen in 2005. Met daarop onder andere ook Paranoia Inducta en Leiche Rusticaal. Dit is echter Melecta. Melecta met Pestilence. Hou u vast, want hier is Melecta.
1: I have seen the future of horror.

tear your soul apart.

Seven Pines featuring Noria Iorinov. En dat is de dame die u hoorde. U hoorde Les Jeux Clos. En het staat op het album Le Cri, wat via het label Le Clurican verscheen. En oplettende luisteraars, die heb je graag. En in dit geval gaat het om mijn lief Daniela. Die zit te luisteren en die zei meteen via de app van... wacht even, deze track zoals die begon. En de hele basis van deze track, dat is Waiting for the Night van Depeche Mode. En daar heeft ze nog helemaal gelijk in ook. Fantastisch, helemaal opgebouwd rond de track van Depeche Mode. Ik heb het nog nooit in de gaten gehad. Maar dank, liefje. Seven Pines hoorde u hier bij X-Rated. En nu wat rustiger en wat dieper werk van Ascending Divers. Ascending Divers komt ook alweer uit La France, Le France, La France, Le France. Dit is Ascending Divers. Het album heet Watery Domain. Het verscheen via Cyclic Law. U hoort nu Wreck. Prachtig nieuw werk van Ascending Divers.

Ja, wat een alleraardigste verzamelaar is er verschenen. Namelijk Krautrock Eruption. An Introduction to German Electronic Music 1970 en 1980. Inderdaad op het voornoemde Bureau B Records. Pardon. U hoorde Wolfgang Rietman na een valse start. Want ik had de verkeerde track ingestart. En dat was Purolator. Maar misschien komt hij nog wel een andere keer. Wolfgang Rietman met Himmelblauw. En dan de speciale Bureau B Edit. Die hoorde u van deze verzamelaar. Waar nog steeds nog veel meer moois op staat. Zoals Asmus Tietjens, Günther Schiekert. Cluster met een C, Cluster met een K. En Faust. En Konrad Schnitzler. En nu we het toch over Konrad Schnitzler hebben. Toen hij nog leefde was hij van plan om een cd-box uit te brengen met 100 cd's erin. Jawel, en dan niet zomaar een verzamelaar, maar gewoon allemaal nieuw werk. Ja, nou ja, toen overleed hij en toen lag daar gewoon voor 100 cd's aan muziek op de plank. En het label Flip Flap, die heeft daar, die heeft zich daarover ontfermd. En brengt zo nu en dan, nou eigenlijk in vrij behoorlijke snelheid, die albums uit. En zo is er onder andere ook de John Tyler Selection verschenen via dat voornoemde Flip Flap Records. Hier is Konrad Schnitzler en u hoort alleen een tijdsaanduiding, 7 minuten en 21 seconden. Konrad Schnitzler.

Amfjor hoorde u, oftewel Matthias Hammerström uit Denemarken op het Italiaanse Glacial Movement. Zijn nieuwste album Disappearing, en daarvan hoorde u de titeltrack Disappearing. En dit is tot 10 uur nog een schitterende track van de nieuwste van 400 Lonely Things. Jawel, Craig Verheyen heeft het weer gedaan. De nieuwe Subdivisions is een mega fantastisch album, uitgebracht op Unexplained Sound Group in samenwerking met Disapatio. Dit is Intravenous.

Prachtig, prachtig en nog eens prachtig. Anji Chung, een English heretic met Sancta. Het staat op de verzamelaar Mysterium Lunae, Requiem for the Invasion of the Moon. En dat verscheen in 2019 via Aurora Borealis. En ik weet nog dat deze verzamelaar toen uitkwam. En dat ik toen aan u, de luisteraar, vertelde dat er via Bandcamp nog 6 exemplaren te krijgen waren. Wel nu, 10 minuten later waren ze allemaal uitverkocht.

ik. En dat was erg leuk om te zien. Mysterious Lune, Requiem for the Invasion of the Moon. Een uitstekende verzamelaar waar dit op staat. Nu we het toch over verzamelaars hebben. De verzamelaar Never Say When verscheen in 1987 via Broken Flag Records. Een verzamelaar waar onder andere Giancarlo Toniotti, Jonathan Briley, Controlled Bleeding en Cranioclast op staan. En die wordt weer opnieuw uitgebracht, of die is weer opnieuw uitgebracht op CD. Voor het eerst op CD verkrijgbaar via het Engelse Fourth Dimension. En dat is goed nieuws, want dat ding is veel geld waard, origineel op vinyl. En al heel lang niet meer te krijgen. Wie er ook op staat is Ramley. Hier zijn ze, op de draaitafel nog de ouderwetse Never Say When LP op Broken Flag met Bite the Bolster, Ramley.

Nou, deze goede portie psychedelica die is wel toevertrouwd aan Genesis P. Orridge samen met The Heffler Trio. Deze track werd gemaakt in 1990 en werd op een klein, heel klein cd'tje bijgevoegd bij het boek wat verscheen over Psychic TV met teksten daarin. En dat cd'tje dat behelst twee tracks, namelijk Alora en op de andere kant, of nou ja, een andere kant van een cd kan niet echt, maar goed. Als tweede track Slave Priest. En u hoorde Alora, dus de A-kant van deze single. En dat verscheen via het uitgeverij Stampa Alternativa in 1990. Dus Genesis P. Orridge en de Heffler Trio. De Heffler Trio is Andrew McKenzie. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Nieuw werk gaat er aankomen van Ansichtlös. Dat gaat op 28 maart verschijnen. Het album Side Worlds. En dat gaat verschijnen via Cyclic Law. Ze zijn een samenwerking, voor deze track althans, aangegaan met Fragments. Hier is Ansichtlös via featuring Fragments met Metaphysica Morum.

persone della nostra labbra.

Thank you.

dat was Sorry for Laughing. Het nieuwe album is uit en heet Rainflowers. En dat is verschenen via Klanggalerie. En Sorry for Laughing, dat is een heuse supergroep. Jawel. En wie er allemaal in zitten, hoort u nu. Het is een band geformeerd rond Gordon H. Whitlow. En hij maakte ooit deel uit van het eigenlijk free music, free jazz ensemble Minimalists en Biota. En hij heeft een aantal coryfeeën om zich heen verzameld, waaronder de zanger van deze track die je hoorde. Dat is Martin Bates van Islands in Gaza. En verder hoort u ook Patrick Q. Wright en Edward K. Spell van de

Oef, hoe krijg je het voor elkaar om zoiets prachtigs te maken? Wel nu, het is Giulio Aldinucci gelukt. Op zijn nieuwste album Disappearing in a Mirror. En daarvan hoort u Jammed Cymbals. Wat een pracht. Giulio Aldinucci, niet voor niks op nummer 7 in het beste van 2018 volgens X-Rated. Er zijn trouwens twee artiesten die zowel vorig jaar als dit jaar in de eindlijst terecht zijn gekomen. Giulio Aldinucci is er één van en Gaas is er ook één van. Daarover straks meer.

0: Max.
1: Rated.
2: Welkom in het tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. En daarna een hele speciale X-Ray. Gemixt, de nieuwjaarsmix, gemixt door Peter van Koten. De man achter Dream Scenes hier bij de Concertzender en zijn eigen ambient blog. Daarover straks meer na 11. Maar nu eerst de nummers. Eens even kijken, waar zijn we eigenlijk aanbeland? Nummer 6. De nummers 6 tot en met 1. Nummer 6, dat is voor Yamaoka en Pearl. Hun samenwerking resulteerde in het album Simple Songs. En daarvan hoort u nu Gravity. En dat is zo ongelooflijk terecht. Niet voor niets op nummer 6. Yamaoka en Pearl.

36 minuten lang. Wat een schitterend werkstuk. Live van Dead Neanderthals. De eerste keer dat ik in aanraking kwam met dit stuk was een live optreden op het HANS Festival in Diepenheim, wat georganiseerd werd door Hans van der Velde. Daar werd het stuk voor het eerst live uitgevoerd. En het bijzondere was dat de Dead Neanderthals, die normaal met saxofoon en drum optreden, nu slechts met een klein xylofoontje en een synthesizer optraden. De tweede keer dat ze dat deden, want ze hebben het stuk in totaal 2 keer uitgevoerd, was hier in de Concertzenderstudio. En daar ben ik nog steeds heel erg trots op. Dead Neanderthals live in X-Rated. En het album heet ook Live, maar dan met een F. Terecht nummer 5 in de lijst der lijsten. De nummers 12 tot en met 1, de 12 beste albums van het jaar. En zo komen we de zojuist genoemde artiest Gaas ook tegen in de lijst. Op nummer 4 staat zijn album Rausch. En dat album heeft Narcopop, de vorige wat mij betreft, gewoon echt volledig overtroffen. Luister bijvoorbeeld naar Rausch 2. Dit is op nummer 4 Gaas, oftewel Wolfgang Voigt.

Wolfgang Voigt met Rausch. Heerlijk, werkelijk heerlijk. Heel ontregelend en tegelijkertijd ook warm en koud tegelijk. Dat is wat Wolfgang Voigt doet. En wat mij betreft mag er dit jaar weer heel snel een opvolger komen voor Rausch. Je hoorde het tweede gedeelte. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met de beste albums over 2018 volgens X-Rated. En we zijn aanbeland bij de top 3. Jawel, op nummer 3 staat het album Song for Alpha van Daniel Avery, die bij mijn collega Roel Space Exposure op nummer 1 stond. Beiden zijn zeer, zeer, zeer gecharmeerd van dit album. Maar mijn nummer 1 werd het net niet. Daar zijn nog twee andere albums die hem voorgingen. Maar wat een album. Daniel Avery en Song for Alpha. Van dat album hoort u nu Clear.

Het album Song for Elva van Daniel Avery bleek verslavend te zijn. En dan met name ook deze track Clear. Hoorde u, Daniel Avery schopte het tot nummer 3 in de beste platen van 2018 volgens X-Rated. En we hebben nog de nummers 2 en 1 te gaan. En oh, wat zijn die ook ontzettend mooi. Logisch, anders hadden ze nooit in de top 3 gestaan. Op nummer 2, het project C.3.3. Dat is het nieuwste project van Paul Jamrosi. En hij is de oprichter van Test Department en zit nog steeds in Test Department. Wel nu, dat het ook zonder Test Department kan, dat bewees Paul duidelijk met zijn project C.3.3. En het album Ballad of Reading Jail, met als ondertitel De Cacophonietta. C.3.3 is vernoemd naar het celnummer waar Oscar Wilde in gevangen heeft gezeten. En Ballad of Reading Jail is een soort poëziestuk, een soort gedicht wat Oscar Wilde heeft geschreven. Daar is het hele album omheen gebouwd. En dat het ook zonder het zware Test Department, zeg maar, metaalslagersgeweld kan. Dat bewijst dit album ook als geen ander. Test Department is overigens ook alweer alive and kicking. En er staat volgend jaar een nieuw album op het programma. Dus laten we daar vooral heel erg naar uitkijken. Want één track die al verscheen, die mag er zijn. Maar nu ruimbaan nog even voor C.3.3. Van vernoemd album nu op nummer 2. Dit is Gallows Tree. Ga er even goed voor zitten. Dit is Kippenvel.

sun. Dit gaat diep, heel erg diep. C.3.3. Gallows Tree van het album Ballads of Reading Jail, de Cacophonietta, uitgebracht op Cold Spring. Paul Jamrosy, zoals gezegd, van Test Department. Op nummer 2. En op nummer 1, Umwelt. En Umwelt is de Fransman Fred Poncet. En hij heeft meerdere albums op zijn geweten. In het verleden heeft hij prachtige techno, maar voornamelijk electro uitgebracht op zijn nieuwste album Abandon in Place. Doet hij het met hele mooie ingetogen elektronica. Het gaat nergens tot een absolute climax, maar afzetten wil je het niet. Ik maakte kennis met deze plaat gewoon zoals het hoort in de platenzaak. En ik kon de plaat gewoon wel niet afzetten. Zo hoort dat met albums. Je gaat maar door en het blijft maar mooi. Umwelt, wat mij betreft het album over 2018. Abandon in Place, dit is Umwelt met de titeltrack.

Drie tracks van Umwelt. En Umwelt had dat wel verdiend als zijnde de nummer 1. Geweldig album Abandon in Place. Wat X-Rated en mijzelf natuurlijk betreft. De absolute nummer 1 van 2018.

U hoorde achtereenvolgens Abandon in Place, Rogue Black Holes en Journey to the End of Time van Umwelt. Oftewel de Fransman Fred Poncet uit Lyon. Hij is Umwelt. Ook al lijkt het Duits, het is Frans. En wat mij betreft een grote eer dat deze plaat nummer 1 staat. Want de nummer 1 is toch altijd een bijzondere titel. Vorig jaar was dat Fallous Day met Black Dawn. En dat was een album van een geheel andere allure. Maar nogmaals, het gaat er mij persoonlijk om. Wat voor een album en je trekt, welk album je keer op keer opzet en welk album je blijft bekoren en je meeneemt in verre reizen. Of het je nou kippenvel bezorgt of blijdschap of wat dan ook, dat verdient de plaat dan om nummer 1 te komen. Ik hoop dat u genoten heeft van de beste platen van 2018 volgens X-Rated. Nogmaals, de nummers 25 tot en met 13 kon u horen in de uitzending van 30 december jongstleden. En vanavond dus de nummers 12 tot en met 1. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze muzikale duiding in de lijst der lijsten. En voor alle reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Zometeen het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En we hebben vorige week vanavond dus de nummers 12 tot en met 1. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze muzikale duiding in de lijst der lijsten. En voor alle reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Zometeen het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En we hebben vorige week hadden we een speciale oudjaarsmix.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna hebben we X-ray met daarin muziek van Klimek, oftewel Sebastian Meisner. Maar daarover straks meer. Eerst gaan we terug naar 1980. En dat heeft alles te maken met het feit dat de band Meccano, die al sinds eind de jaren 70 bestaat, de band van Dirk Polak uit Amsterdam, die bestaat al heel erg lang en heeft ook onlangs een nieuw album uitgebracht. Dat is ten doop gehouden in een in de platenzaak in Amsterdam. En daar was ik bij. En ze speelden tracks van dat nieuwe album. Maar ook gelukkig een lekkere oude. En dat was Escape the Human Myth. En dat is een van mijn Meccano-favorieten. Uit 1980 verscheen de 7-inch op Torso. En het sublabel Mastique. En Torso was natuurlijk een label van Boeddhisk. Hier is Meccano. Escape the Human Myth.

tijdens Rewire, toen ik door Den Haag liep, moest ik er nog aan denken dat ik Lustmoord, waar u zojuist naar geluisterd heeft, nog heb gezien in het stadhuis vlakbij het station. Het stadhuis van Den Haag. En werkelijk schitterende locatie. Een en al glas. En daar stond Lustmoord in de aula van de ontvangsthal, zeg maar, van het stadhuis. Een schitterend optreden te geven. Lustmoord. En u hoorde Heresy, deel 3 van het gelijknamige album in 1990. X-Rated op de concertzender. En van de ene dijenkletser naar de andere. Er is een nieuwe Sun. Oftewel in de volksmond Sun-O. En dat album heet gewoon ook Sun-O. En is verschenen niet via het label van Stephen O'Malley, Ideologic Organ. Maar via het fameuze Sub Pop label. Hier zijn ze. 10 minuten lang ruim voor de track Everett Moses.

gek genoeg zo'n plaat die ik vergeten was hoe die ook alweer klonk. Schandalig, schandalig natuurlijk. David Holmes hoorde u uit 1995, Minus 61 in Detroit. En dat is een 12-inch die toen verscheen op Go Discs en Exploding Plastic Inevitable. 1995 schrijven we, het jaar van David Holmes. En nou, niet alleen maar dat jaar, maar we hadden tijdens X-Rated 30 jaar ook al een heerlijke plaat die aangevraagd werd van David Holmes. Maar ik vond deze ook in de kast en was inderdaad een beetje vergeten hoe die ook alweer klonk. Schandalig natuurlijk. Maar goed, we weten het weer. Hij klinkt goed. En wat ook hopelijk goed klinkt is de komende X-Rated tot 11 uur strakjes vanavond. En daarna meer moois in X-Ray tot middernacht. Veel nieuw werk natuurlijk tot aan 10 uur. En daarna gaan we wat meer de diepte in. Nieuw werk, helemaal nieuw, net verschenen, is van Ben Klok en Fadi Mohem. En Kobe Say doet ook nog een keer mee op de track Ultimately. En dat is nog een keer een remix van Amotic. Het staat op de 12-inch Layer 1 remixes. En dat is het label ook, Layer, inderdaad. Hier is Ben Klok met Fadi Mohem. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, wat een heerlijke beuk uit Frankrijk. De beuk is Costello. En dan heb ik het niet over Elvis Costello. Nee, gewoon Costello. En het komt inderdaad uit Frankrijk. Net als het label Lumière Noire. En net als de remixer, dat is Bellaria. Ook uit Frankrijk. U hoorde Costello met Madbot. En dat in de Bellaria remix. Het staat op de Madbot EP. Onlangs verschenen. En wat ook onlangs is verschenen, is het nieuwe remixalbum van Daniel Brandt. En hem kennen we van het trio Brandt, Brouwer, Freak. En Brandt, Brouwer, Freak, zijn niet heel productief meer. Maar Daniel Brandt doet het dus in zijn eentje, net als Paul Freak. Want die is tegenwoordig lid van Tangerine.

Aanstaande zaterdag om 11 uur 's avonds is de aanvang. En het einde is 7 uur de volgende dag, 7 uur 's ochtends. U hoort achtereenvolgens de heerlijke bijdragers van Roel Jansen, Harold Roeland, Bob Ruusje ondergetekende en Peter van Koten. Aanstaande zaterdag, dus de 20e december, om u de hele nacht door te helpen. Winter Silence, Winter Solstice. Dan weet u het vast. Nou, dat is noteren, toch? En wakker blijven, want 's avonds is er de kersteditie. Maar daarover straks meteen meer. Eerst gaan we nog even naar MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal van het album MPC's Dystopian Party Collection. En de track, dat is Amanda Lear. Tenminste, zo heet hij. Ze doet niet mee. Maar kent u haar nog van Follow Me? En ze is bovendien aan het stoeien geweest met illustere figuren als Salvador Dali en David Bowie. MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal. Amanda Lear.

Ja, de twee kanten van Martin Sturzer. Zijn donkere kant is Velios. En zijn wat meer specie Sinti kant is gewoon zijn eigen naam, Martin Sturzer. Dit was Velios, de wat donkere kant van Martin. En het album Astral Unity, wat nog eens vind ik nog steeds een van de beste albums van Velios is. Uit 2010 alweer. En dat verscheen via Malignant. U hoorde Cold Unity van Velios hier bij X-Rated op de Concertzender. En daarvoor dus MPC, Lamia Fox en Deutsch Nepal in met Amanda Lear. En nu zijn we aanbeland bij de allerlaatste uitgave van het Winter Light Label van 2025. En ik heb een berichtje gekregen van de label-eigenaar Mark O'Shea dat ze hele mooie plannen voor 2026 hebben. Dus daar gaan we volop in mee graag. Want tot op heden maken ze... brengen ze de meest schitterende dingen uit. Stefan Vos is degene die het laatste album van 2025 bracht onder de naam Argir Planitia. En de track die je hoort zometeen is Coma to Eat. En dat is een vulkanisch gesteente. Het staat op Ediacara, het nieuwste Winter Light album. Dus hier bij X-Rated op de Concertzender. En nu ruim baan voor Argir Planitia. Hoop ik. Ja, daar zijn ze. Daar is die.

0: En u vindt dat op het album Paraskenia, wat in 1994 verscheen via Discordia Musica Maxima Magnetica. Ordo Equitum Solis, de hekkensluiter van deze X-rated. En hiervoor dus een fonkelnieuw werk van Argir Planitia van het album Ediacara van het nieuwste Winterlight release. En helaas is dit inderdaad het einde van deze X-rated op deze zondagavond. Maar er volgt nog veel meer. Namelijk zometeen een X-ray. En die is gevuld met klanken. Allereerst van Nadja en Traum. Een samenwerkingsverband tussen Nadja en Traum. Dominium Fissurgis hoort u de delen 1, 2 en 3. En dat verscheen in 2010. Nadja en Traum. En de resterende tijd die is voor Traum zonder Nadja. Een track van Aquasme en dat verscheen in 2015. Dus prachtig werk van Nadja en Traum. Zometeen in X-ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-rated op deze zondagavond. En volgende week is er een nieuwe X-rated. En jawel, dat is de traditionele, iets wat zwaarder aangezette episode van X-rated. Met rond de kerst. Jawel. Maar voordat het zover is, hebben we ook nog een Winter Solstice nacht. Vanaf 11 uur 's avonds op zaterdag de 20e is er dus een nieuwe Winter Solstice te beluisteren. En dat is alweer de 7e editie. Achtereenvolgens hoort u de bijdragers van Roel Jansen, Harold Roeland, Bob Ruusje en Peter van Koten tussen 11 uur 's avonds en 7 uur de volgende ochtend. En dan 's avonds, dan zitten we hier weer allemaal. Jawel, dan zijn we er gewoon met Roel en Harold en zit ik er met een X-rated kerstspecial. Overigens, de twee X-rateds daarna, dus de laatste van dit jaar en de volgende van de eerste van volgend jaar, dat is de jaaruitzendingen, de jaaroverzichten, de beste albums volgens X-rateds over 2025. Zover het spoorboekje, wat mij betreft tot aanstaande zaterdag met Winter Solstice of zondag in X-rateds kerst. Maak er een mooie week van, dag.
1: X-rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-rated.

0: Max.
1: Ratings.

En soms verbaast je jezelf. Ik zocht op deze track of ik deze alles gedraaid heb aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En het antwoord was verbazingwekkend nee. Plastic Man met Marbles. Waarom nooit eerder mee geopend? Ik heb geen idee, maar dat verandert dus vanavond. Plastic Man van het album Muziek. En dat verscheen in 1994 op Nova Mute. Het schitterende Marbles. Aan het begin inderdaad van een nieuwe X-Rated nog tot 11 uur. En daarna X-Ray tot middernacht. Met spetterende synths en sequencers van Radio Massacre International. Maar daarover straks meer. Eerst is Fonkel een nieuw werk. En dat was wat mij betreft een beetje een verrassing. Een nieuwe single van Terrence Dixon. En hij timmert al 30 jaar aan het firmament met prachtige platen. Uit Detroit komt hij. En Terrence Dixon maakt wat mij betreft nu zijn allerbeste single ooit. Jawel, het kan nog steeds. De 12-inch When Stars Remember, die gaat uitkomen pas op 13 maart. Dus we moeten nog even geduld hebben. Maar hier is alvast de track Mono Collapse. Lekker stuiteren op het label van Trezor. En deze, het label Trezor. En eigenlijk heeft deze track alles. Herhaling, de kracht van de herhaling. En een steady rhythm. En harder dan dat Terrence Dixon het ooit gedaan heeft. Dit is Terrence Dixon. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Zoiets, wat een heerlijke duisternis op een rij. En dat voegde zich goed bij Undir Heimar. U hoorde New Risen Throne featuring VRNA en Black Lava. En het staat op het album The Journey to Reach the Fathers. En dat is net als Undir Heimar verschenen op Cyclic Law Records. The Journey to Reach the Fathers, het nieuwste album dus van New Risen Throne. En vorige week draaide ik, zoals ik al zei, een schandalig kort stukje van het nieuwste album van Tolst. En dat is verschenen op Winterlight Records. Vandaar nu nog een track, Fold. Hier is Tolst van het nieuwste Winterlight album, Soon Into the Infinite Sky.

Ik zag van vriend Rob op Facebook voorbij komen. Een van de beste platen ooit gemaakt. Nou, dat kan volgens mij best wel kloppen. Want deze staat in mijn Desert Island Collection nog steeds in de top 10. Ik heb het over het album Deceit van This Heat. En u hoorde A New Kind of Water. En dat is wederom aandacht voor Charles Hayward. Ik hoop niet dat hij nou ineens volgende week het loodje legt. Want twee keer Charles Hayward in de uitzending. Dat is louter toeval. Want ik zag ook dat het verzamelde werk van This Heat in de box Out of Cold Storage. Een prachtige box met 6 cd's. Waarin het hele werk van het hele oeuvre van This Heat verzameld is. Weer opnieuw uitgebracht gaat worden. Dit was van het originele album Deceit uit 1981. Verschenen op Rough Trade. En inderdaad, wat een album. En wat een track. Helaas is dit wel het einde van deze X-Rated, maar er is nog veel meer. Er is zometeen lekker synth- en sequencerwerk van Radio Massacre International in de X-Ray tot middernacht te beluisteren hier bij de Concertzender. U hoort allereerst twee tracks van het album Organ Harvest en dat verscheen in 1997. Daarna een track van het album City 21 en dat stamt uit 2006. En uit 2024, het is eigenlijk nog steeds een van de nieuwste albums van Radio Massacre International. Galactic Furnace, moet ik zeggen. Dat zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze donkere en nog steeds best koude zondagavond. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. En dan kom ik koud van het Grauzone Festival terug. Dan ben ik in ieder geval vrijdag en zaterdag te vinden. Dus wie weet zijn er nog andere luisteraars die ook op het Grauzone Festival te vinden zijn. Dan lijkt het me leuk als we elkaar treffen. We gaan het zien. Heb een hele mooie week. Wat mij betreft ben ik er gewoon volgende week weer. IJs en wederdienende. Dank nogmaals voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Blijf hier bij de Concertzender, want er is nog veel meer te beleven. Zometeen te beginnen bij X-Ray. Voor nu, dag.

0: Max.
1: Rated.
2: Action.

origineel is al zo geweldig. En dan komt er nog een geweldige remix van David Holmes achteraan. Dat gebeurde in 1993. The Sabres of Paradise. Smoke Belch 2. The Sabres of Paradise, oftewel de heren Weatherall. En Jags en Burns, jawel. De David Holmes remix. En dat waren dus de Sabres of Paradise hier bij X-Rated. Op de concertzender waarmee u nu verbonden bent. 2,5 jaar zeil ik overal prachtig doorheen. Van corona is totaal geen sprake en nog geen snotneus. Maar vorige week was het toch uiteindelijk raak. Nou, gelukkig niet heel erg raak. Milde klachten, maar ja, je blijft toch thuis. En ik heb me 2 dagen een beetje beroerd gevoeld. Nu is het nog steeds een beetje verkouden. Alleen heb ik mijn smaak en mijn reuk voor een gedeelte verloren. En dat is toch wel vervelend. Ik hoop dat dat heel snel weer rechtgezet gaat worden. De muzikale smaak, die is echter niet aangetast. Dus laat u vooral besmetten de komende 3 uur tot 12 uur, want vanaf 11 uur is het tijd voor X-Ray. En tot 11 uur is het tijd voor een nieuwe episode van X-Rated. Ik hoop dat u vorige week genoten heeft van een noot X-Rated met de KLF en met Current 93. Nu gaan we weer terug naar X-Rated zoals het eigenlijk hoort. Met Economist uit Griekenland. Dit is Agos. Het komt van de verzamelaar X2. Dit is Economist. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

strange cup secret speaks with bleach spawn dorsal.

dat is duidelijk hoe de track heet. Ornament Centipede. Je hoorde Scion Organ. En Scion Organ die werkte in deze track nauw samen met Thipol Sandra. En deze twee heren die hebben natuurlijk ook nauwe contacten gehad met Coil. Scion Organ met Thipol Sandra en Ornament Centipede. Het staat op het album Dust. Dat verscheen vorig jaar via Lumberton Trading Company. Het staat vol met dit soort heerlijke, intrigerende tracks. Fantastisch. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we nu teruggaan naar 2016. En dat was tevens het jaar dat het geweldige label Reverse Alignment nog bestond. Helaas bestaat het label niet meer. Maar de nalatenschap van dit label is fantastisch. Zoals deze CD die nu in de speler zit van Manifesto. Manifesto is het project van Magnus Zetterberg. En Manifesto die heeft ook de diverse dingen uitgebracht op het Belgische Plague Records. Dit is op het Zweedse Reverse Alignment. U hoort van het album Exit nu Testimony.

Now,

Sparkle Horse en Venice.

Je hoorde inderdaad de stem van Sparkle Horse, oftewel de stem van Mark Linkous. Mark die pleegde in 2010 helaas zelfmoord en is niet meer onder ons. Christian Fennis, die de muziek deed, die is nog wel onder ons. En dit lieten zij achter in 2009. Dat is 1 jaar voordat Mark Linkous het zichzelf van het leven beroofde. Sparkle Horse en Fennis met het prachtige Goodnight Sweetheart. Het werd uitgebracht op een serie cd's in de Fish Tank. Dit was deel 15. Dat werd destijds uitgebracht door concurrent uit Amsterdam. En daarvoor het indrukwekkende Saturnian Resonance van Aina uit New York. Inderdaad, deep, deep, deep dark ambient space op het album Morse Ultra. En dat verscheen via Cyclic Law. Prachtig werk van Aina. En daarvoor dus de Zweedse Manifesto.

dat is het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer. Namelijk gewoon een heel prachtig uur X-Ray. Waar we eindelijk eens helemaal een uur lang aandacht besteden aan Oyuki Conjugate. En dan met name de periode tussen 1987 en 1995. Niet dat ze nu nog steeds niet geweldige muziek maken, maar het is wel eigenlijk hun beste periode. U hoort twee tracks van het album Into Dark Water. Eén track van het album Undercurrents. En drie tracks van het album Peyote. En drie tracks van Equator. En dat laatste album is ook weer onlangs opnieuw uitgebracht. Prachtig werk van Oyuki Conjugate. Zometeen tussen 11 en middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Links en rechts en van boven en beneden. Dat doet heel erg veel goed. Blij hier weer te zitten na een week afwezigheid door dat klote corona. Maar goed, we zijn er weer bovenop. En dat hoort ook zo. Ik hoop voor u hetzelfde. Blijf veilig, want corona is alles behalve weg. COVID sluipt nog. Maar goed, als u net zo gemilde klachten heeft als ik, dan komt u er goed vanaf. Wat mij betreft, hartelijk dank voor het luisteren nogmaals. En tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Meesterlijk, The Fires of Orc. Maar het kan alleen maar meesterlijk zijn omdat er twee meesters aan het werk zijn. Pete Nemluk en Geir Jensen, beter bekend als Biosphere. En natuurlijk ook weer uit dat fenomenale jaar 1994. Dat jaar wat echt zo bol staat van prachtige elektronica. Getuige dit ook The Fires of Orc. U hoorde The Fires of Orc en dan weliswaar het eerste gedeelte. U bent verbonden met de concertzender. En dit is X-Rated tot 11 uur vanavond. Daarna veel meer fries in X-Ray tot middernacht. Verderop in dit uur alles over Le Mystère de Voix Bulgare en Lisa Gerard. Niet alleen kaarten te winnen voor het Concertgebouw in Amsterdam, maar ook nog eens een keer voor het Muziekgebouw in Eindhoven. Daarover straks meer. Nu eerst Richard Pinaas, oud en nieuw, 1982 en 2019. In 82 kwam het album L'Éthique uit en in 2019 gelukkig heruitgebracht op Bureau B, Richard Pinaas en zijn L'Éthique. U hoort L'Éthique deel 1. En let wel, Richard Pinaas, eindelijk in Nederland. Yes, 14 maart aanstaande in de Okki in Amsterdam. Gaat dat zien met zijn belt, bent Heldon. Dit is Richard Pinaas, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Yeah, I can help with it.

En hoppa, gelijk afgelopen. Dat is dan ook wel weer jammer. Maar het loopt er ook over in een volgend nummer. En dat is te horen op het nieuwe album wat pas 29 maart zal gaan verschijnen. Van Uncle, oftewel James Lavelle. Uncle is weer helemaal terug met een heuse dubbelaar. En die heette dan ook The Road Part 2. Met als ondertitel Lost Highway. U hoorde Uncle dus en met Armour. En luister naar X-Rated. Zometeen alles over Le Mystère de Voix Bulgare en Lisa Gerard. Maar voordat we helemaal de diepte induiken met al deze dames, gaan we eerst naar de aloude metaalslagers van Test Department. Jawel, ze zijn terug met het album Disturbance. Dit is Landlord. Oh, wat is die weer fijn.

Eigenlijk nog een rest in peace waar we dit uur mee te maken hebben. En dat gaat dit keer niet over het overlijden, maar gewoon over het stoppen van een band. Alhoewel het wel te maken heeft met gezondheidsredenen. U hoorde Sutcliffe Jugend. En dat is natuurlijk al sinds mensenheugenis het project van Kevin Tompkins, ooit begonnen bij White House. U hoorde het album Blue Rabbits en daarvan Feeding the Mouth That Bites You. Pardon. Sutcliffe Jugend, die is inderdaad niet meer. Die hebben gewoon aangegeven te stoppen, omdat het inderdaad om bepaalde redenen niet meer gaat. Dat is heel jammer, maar Sutcliffe Jugend heeft een ware mooie erfenis achtergelaten. En daar kunnen we het nu mee doen, zoals u ook hoorde op deze geweldige spooky track van Sutcliffe Jugend. U luistert naar de Concertzender en u luistert naar X-Rated, waar we nu toe zijn aan de winnaars. En ik heb inderdaad heel erg moeten tellen. Ik wilde de 10e en de 20e doen, maar het werd de 10e en de 19e, aangezien de 20e eigenlijk allebei naar hetzelfde wilde, namelijk het Concertgebouw in Amsterdam. Maar ik moest natuurlijk een Eindhoven hebben. Gelukkig de 19e, dat was er wel een. Voor het Concertgebouw in Amsterdam is de winnares Alexandra Kiszecki. Alexandra Kiszecki naar dinsdag 12 maart dus naar het Concertgebouw in Amsterdam. En dan de winnaar voor het Muziekgebouw in Eindhoven. Dat is geworden Mark van der Voort. Mark van der Voort voor Muziekgebouw Eindhoven. Nou, allebei gefeliciteerd namens het Concertgebouw en het Muziekgebouw. En namens de organisatoren, namens X-Rated, namens de Concertzender, et cetera, et cetera. Heel veel plezier en in ieder geval in het Concertgebouw zult u mij dan ook wel aantreffen in de grote zaal. Met een beetje geluk. Goed, over naar de orde van de dag weer. En ik heb het vorige week al beloofd. Toen hadden we een track van het nieuwste album van Niem. En dat kwam er een beetje bekaaid af met 3 minuten zoveel. Dat gaan we nu goed maken met, even kijken, 7 minuten en 36 seconden. De track Dark Earth van het nieuwste album Beyond the Crying Era. Alhoewel het niet helemaal nieuw is. Het is een verzameling met oudere tracks. Maar dat doet er niet toe. Deze track komt origineel van het album Beyond the Darkness, zoals dat verscheen in 2005 via Ultra El Suono. Dit is Niem, verschenen op Winterlight Records.

Ja, jongens, oh, wat schitterend dit. Echt Omala van het album Germ. En daarvan hoorde u 709. Werkelijk geweldig. Omala uit Zweden. En het mag eigenlijk best een beetje de Zweedse coil genoemd worden. Dat hele oeuvre van Omala is zeer de moeite waard. Later zijn ze ook nog samen gaan werken met leden van Wire. Nou ja, leden. Graham Lewis eigenlijk. Goed, de ene laatste voor X-Rated is van Andro Malar. Het nieuwste album heet Nunquam. En daarvan hoort u gedeelte uit NQO 304.

alsof hij het zelf zo al bedacht in 1988. De laatste track die u hoorde, A New Jerusalem, is ook de laatste track op het album Mark Hollis, wat hij toen uitbracht. En daar de laatste twee minuten zijn gewoon die stilte. En die stilte die ervaren we nu ook met het overlijden van Mark Hollis. Het is heel moeilijk om uit te kiezen wat Mark Hollis nou, wat het beste is wat hij nou ooit gemaakt heeft. Want eerlijk gezegd vind ik iedere periode goed. De synthie-pop dance-periode van het begin van Talk Talk. Ook de tussenliggende periode met The Color of Spring. Ook de latere albums zoals bijvoorbeeld Laughing Stock. En dit soloalbum wat die uitbracht. Ik heb uiteindelijk hiervoor gekozen. Geweldig werk van Mark Hollis. Rust in vrede, Mark. En dan brengt ons aan het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. Heel erg veel dank dat u er weer bij was. Dat is tof, dat doet goed. En heel erg veel dank voor alle reacties ook. En vooral ook voor alle mailers vanavond, want dat zijn er explosief veel geweest. Maar u weet het, er is nog een derde uur en dat gaat aanstonds beginnen, direct na 11. We hebben weer een label special hier in X-Rated. Het Carpe Sonum label. Achtereenvolgens hoort u albums die op dat label zijn uitgebracht van Cy Matthews. Daar beginnen we mee. Dan volgt Spectra Sierra met Arby. Daarna Lorenzo Montagna met Mick Chillage. Daarna Breathe, een track van Massimo Vivona. Dan Airwaves en we eindigen met Urban Meditation in de Carpe Sonum label special. Zometeen na 11.

Nogmaals dank voor het luisteren en alle reacties. IJs, weder, storm en ellende dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Een gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Morgen weer Codegeel in Nederland. Daar gaan we weer. Hoed u voor allerlei vliegende objecten in de lucht, want het gaat stormen. En dat in de lente. Oh nee, het is nog steeds winter. Nou goed, anyway, geniet ervan. Maak een mooie week. Volgende week dus weer een nieuwe X-Rated. Nogmaals dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.

0: finns korkade chefer, det finns korkade anställda, det finns till och med korkade boxholmare. Yes. Fast jag har inte sett några, men det skulle jag ska finnas. Rätskor går det för sig.
1: Aldens Boxholm. En Boxholm opende deze X-Rated op deze zondagavond. De speciale traditionele ultra zware kersteditie van X-Rated hier op de Concertzender. En dat allemaal tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Met natuurlijk ook donkerheid. Namelijk een Winterlight Label Special. Maar dat pas na 11. Eerst moeten we het even hebben over Boxholm. We hoorden Frans Enoch the Bastard. En dat komt van de Hunting Course of Skogs Sarah uit 2006. Verschenen via Vrottage. En daarvoor het prachtige koormuziek van Clear Note Choir. En Clear Note Choir maakte het album Choir Music. En dat verscheen via hun eigen label Clear Note Songbook. Bless the Lord, O my soul. Daarvoor een stuk uit Hiding van Kammerheit. Wat u vindt op het album Asleep and Well Hidden. En natuurlijk de traditionele kerkklokken aan het begin. De bells. Dit keer kozen we voor een versie van het Kronos Kwartet samen met de Monks of the Abbey of St. Peter's of Solesmus. En dat allemaal dus aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de Concertzender. Waar we weer de grootst mogelijke moeite hebben met de playlist. Dus als het allemaal niet verschijnt in de playlist, het is weer eens zover. Het is weer zondagavond 9 uur en de boel ligt er weer uit. Laten we hopen dat dat binnen afzienbare tijd weer verandert. Dus u zult het eventjes met de presentatie moeten doen. Want ach, natuurlijk kan ik u ook gewoon vertellen wat er komt. Hè? Niet waar? Fragments of Corinth was nu aan de beurt met Mystery of the Grey Lands. De schitterende titel The Rebirth of Symbols Long Forgotten. X-Rated op de Concertzender. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. De ultrazware kerstepisode tot 11 uur. Hier is Fragments and Corinth.

Erg fraai werk van Dark Raad. Je hoorde Blaze Forever van het album 13 Years of Melancholia. En dat verscheen in 2022 via Audiofop Records, het label van Mirko Heinrich. En Dark Raad is Jana Komaritsa. En daar wil ik eventjes iets over vertellen, want zij opent een galerie die ze heeft gevonden. Haar droom was ooit om een galerie te beginnen en dan een, ja, zeg maar een soort tentoonstellingen in een kunstruimte, een galerie te maken. En er komt nu een opening van die galerie. En dat gaat gehouden worden op de Middelste Gracht 89M in Leiden. Het is de opening van haar galerie Wonder Cat. De grand opening. Dus inderdaad kunstruimte, galerie. En het is ook veel bedoeld als ruimte waar zij bijvoorbeeld les geeft in het schilderen van katten. Dat gebeurt op zaterdag 11 januari aanstaande, dus in Leiden. Het is geopend van 2 tot 10, van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. En de opening is een tentoonstelling van The Fragments of Melancholia. Dat zal duren tot ongeveer 6 uur. En na 6 is het de beurt aan 3 dark ambient optredens. Behalve Dark Raad zelf zal er ook worden opgetreden door Spherical Disrupted en Torn from Beyond. Vanaf 6 uur 's avonds dus, van 6 tot 10 is het concert. Daarvoor is het de ruimte voor de tentoonstelling. Het is allemaal geheel gratis te bezoeken, maar een donatie wordt heel erg gewaardeerd. Dus 11 januari aanstaande, Middelste Gracht 89M in Leiden voor Dark Raad. Dark Raad Live, samen met Spherical Disrupted en Torn from Beyond. Nou, alvast iets om naar uit te kijken voor in het nieuwe jaar. We zijn bezig met de kerstepisode van X-Rated en hier is Wicked Messenger. Shilam Balam, the Jaguar Prophet. Nou, deze profeet, die kan er wat van op het album Vision, Rites and Techniques of Ecstasy. En dat verscheen in 2009 via Plague Recordings. Hier is Wicked Messenger.

Victor Lundval, inderdaad, met Kerstavond. Het staat op het album Yule uit 2006. En daarvoor The Vision Rides and Techniques of Ecstasy, het album van Wicked Messenger. En dat allemaal aan het einde van deze kerstepisode van X-Rated. Maar geen nood, er is zometeen nog een derde uur. En die is ook eigenlijk best wel in deze donkere kerstsfeer. We hebben het over een Winter Light Label Special. En dan heb ik gekozen voor het werk, het oudere werk van Winter Light Records. Werk van voor 2017. U hoort zometeen X-Ray met werk van Gija, Fetus Dreams, Abbildung, Jeff Stonehouse, Hordes en Apocryphos. En dat is eigenlijk een collage of een verzameling gehaald van de compilatie That First Season van Winterlight Records. Zometeen dus even in het zonnetje gezet. Mark O'Shea van Winterlight Records. Tot middernacht.

En voor de gelegenheid ook weer een oude eindtune van X-Rated tevoorschijn gehaald van Theatrum Chemicum. Preghiera al grande architetto del universo. En dat staat op het album Verso la Luce. En dat verscheen in 1994 via Musica Maxima Magnetica. Theatrum Chemicum aan het einde van deze X-Rated.

Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Maar ja, er komt natuurlijk een kerstavond aan. Er komt een eerste kerstdag aan. Een tweede kerstdag. En wat mij betreft ook nog gewoon een derde kerstdag. Dus gooit u deze X-Rated gewoon lekker nog in de herhaling. Om dit nog eventjes te herhalen en allemaal opnieuw aan u voorbij te laten komen. De kerstepisode van X-Rated. Hopelijk volgend jaar vervolgd. En over volgend jaar gesproken, we hebben het echt nodig. En dan heb ik het over geld. Als u wellicht wat over heeft aan de kerstperiode of een kerstbonus of weet ik veel, denkt u aan de concertzender. U geeft zo 35, 40 euro aan een concert uit. Dat is binnen 2,5 uur voorbij. En weg is het. En de concertzender die zit er 7 dagen in de week en 24 uur per dag en 52 weken per jaar. Doneer graag, want we hebben het weer keihard nodig hier bij de concertzender. Alle info vindt u op de concertzender site. Nogmaals dank voor het luisteren allemaal. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Heb hele fijne kerstdagen en die komen er weer aan de komende week. En volgende week zondag dan heb ik het eerste overzicht van de beste albums over 2024. En de week daarop dan gaan we naar de bovenste regionen van de lijst. Tot volgende week. Nogmaals een hele mooie kerst. Dank voor het luisteren. En voor nu, dag. X-Rated wordt opgedragen aan Arjen Grolleman.

0: X-rated.
1: It is the night of the demons.

uw hoogst eigen paasmis. En ik hoop voor u na een heerlijke paasdis. De traditionele zware paasepisode van X-Rated is hier tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En dat is ook een hele duistere. Maar daarover strakjes meer. We begonnen deze X-Rated in paassferen met Klaus Schulze. De intro van het werkstuk Floating, wat u vindt op het album Moon Dawn. Naadloos overgegaan in Laibach's nieuwe Alamut. U hoorde Transition, The Stars Above Us Are Silent. Schitterende project Alamut van Laibach. En dat werd gevolgd weer door Det Ketterska Feurbund met He Will Fall. Dat kwam van hun album Liedawerken, deel 1. En dat zijn Nordvarger en trepaneringsritualen samen. Nou, dat eerste kwartier, dat was een heerlijke zware. En zo blijft het eigenlijk een beetje vanavond in X-Rated in paassfeer. De traditionele paasepisode tot 11 uur dus. En daar vindt u allerlei klassiekers. En u vindt nieuwe werkstukken. Nu eentje uit 2005. Een schitterend stuk van Scanner. Tavern 100. Het staat op het album Macht des Klangs, Klang der Macht. En dat verscheen via Kunsträume Leipzig. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond. Hier is Robin Rimbaud in Scanner.

Ja, die onweersbui, die hoorde er nog even bij. De zware klanken van Skinny Puppy met koren en al. Op het album Rabies vindt u, en nou, ik denk wel mijn favoriete Skinny Puppy track, Coralone. Dat verscheen via Netwerk in 89. Skinny Puppy, hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we de traditionele zware paasepisode hebben ingezet. En dat nog tot 11 uur vanavond met nu de heilige oorlog van Kofnia. Kofnia, en dat is allemaal uit Zweden. Uit 2001 verschenen via Cold Meat Industry de Holy War EP. Dit is het eerste gedeelte, Enter, van Holy War. Dit is Kofnia.

Zo, heerlijk werk van Treha Sektori. En dit staat op een split die ze maakte met Amen-Ra. Of Amen-Ra. Amen-Ra en Treha Sektori split. Die verscheen in 2014 via Consoling Sounds. Unverth M hoorde u van Treha Sektori. X-rated op de concertzender, waar we nog een klein half uur te gaan hebben in de traditionele paasepisode. En daarin nu fonkelnieuw werk van Brood Dark. En dat is nieuw verschenen via het fameuze Winter Light label. Het album Deliro. The track Elements Memory. The act Brood Dark.

Ja, dat is met recht een X-rated klassieker te noemen. De track A Spire of Withhold van Raison d'être staat op het album Enthralled by the Wind of Loneliness. Overigens een titel die volledig verkeerd gespeld is op de originele uitgave van de CD en de LP op Cold Meat Industry in 1994. En Arjen Grolleman die heeft hem destijds ook grijs gedraaid in X-Rated nog op Kink FM. En heeft deze track gebombardeerd tot de titel van het programma The Dark Room op Kink FM destijds. Raison d'être hier bij X-Rated op de Concertzender. En we zijn aanbeland bij de ene laatste track. Dat is Grimoire de Occult. Die heeft opgetreden in de OT 301 op de Heretica 2 avond. En het was mijn favoriet van de avond. Grimoire de Occult, dit is van het album Sinister Rituals. En u hoort het gelijknamige werkstuk, althans een stukje daarvan. Want in totaal duurt dit een bijna 25 minuten. Dunkelheid Productionen bracht het uit. Grimoire de Occult.